0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen. Nie.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoe kom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoe kom jy my so moet verraai nie?
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die klap op pad na jou toe.

0: mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen nemen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is. Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
2: Dat is geen verskoning. Hoe kom jij me zo moet verrein?
3: Dat is die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak een bietjie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Dat is een fancy dame van die kaap op pad naar jou toe.

0: Daar sê hy, welkom terug, tyd so 23 minute voor 11. Daar staan die klok oor na 22 minute voor 11 toe. 11 gelees, dit is Sebastian vir ons in Nies in Engels. Ons vraagie vir vandag is, onthou jy nou waar jy vandaan kom, wat die traditie uit jou huis, draai jy nog elke dag saam met jou, is dit die manier hoe jy jou kinders goed maak, is dit die manier hoe jy zoon daar by mekaar kom, is dit die recept wat net jou ma kan regkry, of kon regkry, dat is vir my 060-555-2693, jy kan ook vir my skakel by 044-884-083, en morgen sê Jeline, dankie vir die lekker muziek en program, ek groet al my Eden FM maaikies van A tot Z, niemand is uitgesluit nie, hulle moet die dag geniet, van Irene November as La Mosso Baai. Eden FM, goeiemorgen.
1: Morgen jullie.
0: Morgen aan die Millie, gaan het goed?
1: Hoe gaan het volgende met jou?
0: Goed, goed, dankie en self.
1: Hallo?
0: Kan aan die Millie van
1: Hallo?
0: Mijn
1: door? Hallo Jeline?
0: Hallo?
1: Hallo?
0: Nee, dit lyk of aan die Millie nog glad die van my kan hoor. Aan die Millie probeer weer, 044-884-0831, dit is die nommerkie net te leer. En dan gesels ons maar lekker saam, nee.
2: Ja vrienden, dit is een story van een vrou wat haar man een rat voor die oe probeer draai het. Die man het gaan uitwerk vir een lang tykie, selfs vir een maand, maar teruggekeer onbewustelik na 2 weke. Hy toe een vreemde man in sy kooi betrap. Kom ons luister nou hier.

Maar jou vrachtdag weer die gloe. Die man komt thuis. Die man komt thuis. Die man komt thuis. Laat in die nacht. Nou zien hij een paar

0: Kutahami.
1: Jolien, is Marco wat paraat? Goeiemorgen, hoop het gaan goed samen met jou en al die luisteraars. Ik denk altijd aan die dag toe ons op mekaar gekom het jake jaar in geslag het. En was het nou oma, opa, ma, pa, kinders, kleinkinders, anties, ons allemaal saam. Ek sal het my altyd koester, die goeie dag. Maar ja, van dat hulle ook weggevall het, die ouwe geslag. As oorslag ook nie meer by die huisie. Ons het elke jaar het ons een skaap geslag. Maar ja, het alleen een mooi dag het. Ek stuur so my versoekie in vir my ankel Henry Tarantal en Albertinia, ou voel soos allemaal om ken. Het sê veel, baie veel geluk op jou verjaarsdag, my ankel, God reis te sien op jou lewe. En geniet die dag. Tot ziens. Dankie, Jolien.
2: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
3: Like our brand new Droom Set beds, starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
2: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
3: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
2: Eden Beds, quality made affordable.
4: This Access Week, enjoy free entry at select Cape Nature Reserves. Gather your loved ones between 19 and 25 September and enjoy free day activities such as hiking, picnicking and mountain biking. Rediscover the outdoors. After all, nature is for everyone. For more information, visit www.capenature.co.za. T's and C's apply. Cape Nature. Conserve. Explore. Experience.

Ja, lekker met die klanke van Trompies, Sweetie Lover. Bring het ons by 4:30 hier op jou nummer 1 draadloos. Thank you, Trompies. So now's a good boys ready with your headlines in Isikosa. Over to you, Ms. G.

0: Eden FM, we are nearing 5 o'clock, exactly 3 minutes before the hour of 5. So now's a good way, ready with your 5 o'clock news, weather and financial indicators in Isikosa. Welcome to the last hour of the afternoon drive. Wat leen wacht nog voor ons? Ons gaan van jou woensdag winken hier. So 10:05 sekant. En dan kwart voor 6, nostalgie op sy beste. Een muziekstuk. Net een muziekstuk wat jou terugvat na een tydperk, een gebeurtenis, een gevoel, een ervaring. Wat jy dalk al vergeet het, maar dan kom hier die nommerkie wat hy kwart voor 6 gaan speel. En ek glo, jy gaan dit nostalgisch ervaar. Tussen 6 en 7 het ons ook die grote, ja, ek moet hom so noem, die grote het ons, Daryl Downs met Dizzy's Kickback.
1: The following political party advertisement is paid for by the following party. The opinions expressed in this advertisement are of the party.
2: It is time for more growth and job opportunities, merit over politics, and stricter transparency and accountability in our municipalities. The Freedom Front Plus is already part of the government in various municipalities in the Western Cape and is the logical choice to set our municipalities right. Make the VF Plus stronger. It is time for improvement. Time for our municipalities to work for us. Vote VF Plus on 4 November.
1: This political party advertisement is paid for by the party. The opinions expressed in this advertisement are of the party.
3: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
0: Allee! Ja, so moet hy beats maak op jou drive time show. Hartlik goeie laatmiddag, dis 5:00, dis 5:00 Eden FM. Ons groet allemaal langs die kus, Klein Karoo, Hessequa, Kannaland, Nysnaplet, Uniondale, as ook online. www.edenfm.co.za. Exactly 5 o'clock. Hier is Senazo Guba with your 5 o'clock news, weather and financial indicators in Isikosa. Ms. G, without any further ado, we'll be straight over to you. Take it away.

Ek het ook eens maak gereed vir die woensdag wenke, maar voordat ons daarby kom, boodskapie ontvang vanaf ons eie Celeste Babani. Sy sê verjaarsdag wense aan drie queens. Bonita de Jager, my sister, my niggie Selena Ackerman en auntie Annie Spies. Lekker verjaar queens, much love from Celeste Babani. En vir julle speciaal hier is Stylistics. Geniet om op die liggolwe van Eden FM.

Hierdie FM nou hierdie man, ons moet hom noem Sir Bobby Hendricks, gebore 7 Februarie 1936 en gesterf op 7 Maart 1999. Hy is een boerling van Caledon. So ja, inderdaad is het deel van ons erfenis, iets om op trots te wees. Bobby Hendricks, langer om klank hier op je nommer 1 draadloos.

0: Wil ek het een beetje woensdagmiddag skoolkie. Ons gaan dan isie kosa tel. Ons tel tot by 10. Kom, ons doen dit. Dan soos ek hier sit, kan ek selfie tot by 10 tel en isie kosa. Maar ons het help, ons het help. So ja, spits jy oor, neem deel, hier gaat ons.
1: Molweni Bantwana. Are you ready to count in isiXhosa? Before we start singing, let's go through the numbers again. What is one?

0: Hierdie FM, dit is Temptations met Michael, wat ons bring by 10 minute voor 6. Ek glo dat jy daar die nostalgiese oomblik saam met ons geniet het, en saam met ons ervaar het, en dat het goeie en mooi herinneringe teruggebring het. Net om jy af te sluit, ons gesprek van ek en Bubbles gister, wat gegaan het oor wat alles deel vorm van ons kultuur, en wat alles deel vorm van ons erfenis. Ons stories, ons geloof, volksverhale, tradities, dis alles goed wat deel vorm van ons erfenis. En dan ons vaardighede, ouwe skills. Al is het hoe om te braai, of hoe om een beest te slag, of hoe om leer te maak, of hoe om te boer. Dit vorm alles deel van ons erfenis. Wanneer ons morgen erfenisdag vier, dan vier ons al hierdie goed. Rede om trots te wees op ons erfenis, elkeen van ons. Laat dat vertensiebreek en dan sit op aktie.
1: Het is moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak, of het nou jou eie is, of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martensfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van 'n geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
2: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw, of skakel ons by 044-690-7172.

0: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
1: Schools Hour, the program that deals with schools and education. Tonight on Schools Hour, my guest is Selvin Mouden, who's going to entertain us with school stories, and also Morten and Estelle van Rooyen. Both of them are from George. Selvin is from Nyasna. But before I start my interview with Selvin Mouden, Julia van Blanco is here for me a boodskap. She says, there's this lady learned to be a teacher. Her name is Cheseline Paulser, and she still owes UNISA 37,835 rand, and she's looking for anybody that wants to help support us so that she can graduate in this month. So if you can assist, you can contact me and I'll give you the contact information of Cheseline Paulser. Kom ons luister gou na Connie Fischer wat een van sy oud-onderwysers wil bedank.
2: So as jy, ek hoop het gaan goed en ek hoop het gaan goed met die maatjes. As Connie Fischer hier so, 1977 het ek by een sekere school besering opgedoen en ek was uit die schooljare uit vir die hele jaar. So ek het 78 teruggegaan na die schoolinstantie toe. Weet jy, en ek sit nou 2025 sit ek in een spreekkamer. En een van hy onderwijsers van hy jare kom maar in. En hy herken my en hy sê, hy vraag my om verskoning vir wat met my daai tyd gebeur het. So ek wil baie dankie sê vir meester Joey Joubert. Meester Joey Joubert, dankie vir wat jy gedoen het daar. Aas is vergewe, ek is al rij daarmee.
1: Yes, so dit is goed om vir Selvin Mouden te sien. Oud collega, die man is nou een baie, baie interessante mens. Hy was natuurlijk by George Hoër en hulle het, vir hulle is die 1986 matriculante wat, hoeveel jaar is het, Selvin? 30 jaar?
3: Dit is nou 40 jaar.
1: 40 jaar reunion gaan nou en hy gaan een bykie met my gesels. Selvin Mouden, hoe gaan het met jou?
3: Nee, Roger, ek kan nie klaar nie, dit is baie, baie lekker om jou weer te sien, na al die jare, ek weet dat jy was baie,
1: ons is goeie vriende gewees, hoor.
3: Baie goeie vriende, so is baie lekker om jou, saam met jou te gesels, hoor.
1: Ja, nee, ons kan sommer baie stukke vertel, as ons wil.
3: Nee, ons kan dit doen.
1: Seven man. Kijk, ek dink jy was by Cornwall primair.
3: Nie? Ek was by, ja, Roger, luister hier so, dat in my eerste jare, ek dink dit was van, ons moet ook praat van grade, en standaard, so moet altijd 2 jaar by sit, nie? So van graad 1 af, tot in graad 4, dink is standaard 2, nie?
1: Ah, altijd standaard, ja, standaard 2.
3: Standaard 2, nie?
1: Ja.
3: Was ek by Pakkelsdorp primair.
1: Okay.
3: En later het ons oorgetrek en toe kom ek na Cornwall toe waar ek natuurlijk vanaf graad 2 tot graad 9, ek denk dat is die oostandard 7, was ek toe by Cornwall primair, waar ek ook dan die hoofseen was.
1: By Cornwall primair. Meneer Marlakse daar.
3: Meneer Marlakse daar.
1: Jong, jy het interessante onderwijsers gehad, nee?
3: baie interessante onderwijs.
1: Wat kan je niks onthou, voor ons kan deel mee in die interessanthede.
3: Ja, een baie interessante man was natuurlijk onze principaal, meneer Marlak.
1: Meneer Sidney Marlak.
3: Sidney Marlak, hij was een baie interessante.
1: Je kan ze maar zien, hij is die hoofd als hij instap.
3: Yes, en een goeie leier. Dan was daar een meester wat altijd een indruk op mij gelaat het, Mr. Norton Scholes. Ik weet die leef hy nog.
1: Ja, hy leef nog. Ek het hom verlede week gesien by 'n begrafnis.
3: Ja.
1: Sy sister se begrafnis.
3: Ja.
1: Lieflike man, man. Dit is snaakse ou.
3: Hy was prachtig, Roger. Prachtig man. En, ek dink nog aan sy stukke wat hy altyd gesny het. Hy was 'n rekeningkunde man. Nou,
1: hy is die stukke vir julle.
3: Hy is die stukke. Hy het altyd gesê, hè. Selwin of klas, as jylle nou natuurlijk een kasboek of een grootboek, ek kan nie het mee onthou nie, Roger. Maar as jy die tijd was het nog dat jy alles meeneel moet doen moest, maar
1: ja, is recht.
3: Dan het hy altijd gesê, as ons nou die kolomme optel, dat ons moet nou twee strepe of twee of drie, gooi hem op een enkel dip. Het hy altijd gesê, gooi hem op een enkel dip. Dan weet ons, ons moet op ons nou enkel lijn trek, en een dubbel lijn trek onder, gooi hem op een enkel dip. So, dis van die goeie dag wat ek ontmoet, wat ek onthou, en dan was het natuurlijk, Mr. Titus, ek kan nie nou meer sy voornaam onthou nie, maar
1: is die een wat nou onlangs nog wat het jink of geraak het, meneer John Titus van Pakkelsdorp?
3: Man, Roger, ek kan nie herreig onthou nie, maar Mr. Titus, ek denk hy is al afgetree ook.
1: Hy is afgetree, ja.
3: Ja, hy was wel een skraalman.
1: Skraalman, ja, nee, hy was hier op school hier, John Titus.
3: Ja, dan
1: hy is in die Engelse kerk, Amerikaanse kerk.
3: Dan moet het hy wees, ja.
1: Is ook een karakter, nee?
3: Hy was nou een karakter geweest, nee? En so aan. Maar hy was eindelijk een stil karakter, Roger.
1: Stil
3: karakter geweest, nee? Ja, Roger. Ja, dis van die staalkies en van die mensen wat ek kan nou doen. Roger, jy weet, nou is nou langer as 40 jaar terug.
1: Dis is lang terug, sê jy, man.
3: Ja, dis
1: nou, jy is nou al een opa, man.
3: Ja, ek is al een opa. Luister, Roger, ek is nou al een opa van 4 kinders.
1: Yes, so 4 kleinkinders.
3: 4 kleinkinders, ja. Luister, my dochter is die jongste nou. Sy is 27. Ek het nou hier aan die dag hier by Karos Hotel het ek
1: wat nou Wilderness Hotel is,
3: wat nou Wilderness Hotel is, het ek een funksie, het ek gepraat daar so by, ek denk nie, maar dit is so my God, hoe noem het jou broerse kind, hoe noem jy dit nou weer,
1: jou neefie of jou niggie,
3: wat is ek van die, as ek is haar oom.
1: Ja.
3: Ja, ek is haar oom, nee.
1: Ja.
3: Toe sê ek vir haar, los ek haar met een boodskap. Toe sê ek vir haar, far away in the sunshine, are our highest aspirations. We may not reach them, but we can look up and see their beauty, believe in them, and try to follow where they lead. En ek wil vir my dochter sê, mag die paakie waar langs jou lewe lei, net met rose besaai wees.
1: Ja. Yeah.
3: En dis die boodskap wat ek verhaal wil deerdra. Roger, en nou van die laarskool af, kan ons beweeg dat die
1: hoorskool toe. George, hoor, kijk, jy was een eisterij, jy was ons hoofseen op die oude eind in 1986.
3: Ek, Roger, so ek sê, ek was nou hoofseen by Cornwall Premier geweest. Yeah. En daarna, dis waarom ek sê, dis so'n merkwaardige man, die Mr. Marlak. Het hy sommer saam met my beweeg om haar school toe ook om daar my hoof te wees. En daar was ek toe, ja, daar was ek toe van graad 10 af, ne? Van graad 10 af tot een graad 12 toe. En daar het ek sommer toe ook hoofsenaar geword van George High af. Onder diezelfde principaal van laar school naar oor school toe.
1: Ja. Jy was Johan Key een van jou onderwijzer, wetenschap, Johan Josephs of nee?
3: Johan was een goede vriend van mij, hij heeft van mijn klas gegeven.
1: Ja.
3: Maar hij was een baie goede vriend en ons het altijd bij hem hulp gaan zoeken. Hij was Roger, ek moet vir jou sê, hy was een eister gewees.
1: Hy was, ja. Hy het vir my biologie. Ja.
3: Jy kon vir hom altyd enige iets vra, en hy kon dit sommer so uit sy vuis het. Vir jou sommer vertel, in verband met, maak jy saak, wil jy die pad weet van 'n bloeddruppel vanaf jou hart tot jou toon toe nie, of van jou toon tot jou hart toe nie.
1: Ja,
3: hy kon dit vir ons sê.
1: Ja. Po Frans Manila, het hy vir jou wiskunde gegee?
3: Paul Fransman het vir my Roger, snaaks genoeg, nee. Ek dink hy het vir my nie bybelkunde nie, maar die
1: godsdienst.
3: Onthou jy?
1: Ek kon nog godsdienst.
3: Het ons mos bybel onderrig gekry.
1: Ja, ja, ja.
3: Hy het vir my dit.
1: Is het?
3: Ja.
1: Wat is nou vreemd vir my om dit te hoor?
3: Ja, Roger.
1: Nou, wat soe ander onies kan jy onthou op die George?
3: Ja, ek het lekker stukke vertel. Maar laat ek van jou sê, Roger. van die eisers wat ek altyd onthou. Die groot onderwijsers waarvoor ek altyd die meeste respect gehad het. En die eerste man wat by my opkom is Raymond John Klaas.
1: Ja.
3: Raymond John Klaas. ek het altijd probeer, ek het ook later uit van my natskei gegeen, is nou fysische wetenskap.
1: Ja.
3: En het van my wiskunde gegeen. Hy is altijd die idol wat ek altijd nog navolg. Ek kon daar baie van sy spreekwoorde en ek het er nog baie in my klas ook gebruik.
1: Is het?
3: Ja, van wat hy altyd vir ons gesê het. Ja. Hy het vir ons natuurlijk ek weet nie hoe lang ek met jou gaan praat of hoe lang ek
1: kan maar praat.
3: Bezig gaan wees nie, maar ek moet vir jou sê nie, dat hy is my totale idol gewees op oor school. En alles wat ek dan na school gedoen het en later toe ek nou school gehou het, het ek altyd van baie van sy spreekwoordjes op my gebruik in my school hou.
1: Ja.
3: Wat
1: is die historie wat jy vertel het van jy sê dit self? Ek sê dit nie. Houden sê dit nie. Jy sê dit self. Wie was daar gewees?
3: Ek ga dit nie so weer doen, maar kom ek vertel. Kom vertel vir jou die story. ek ga dit nie so nou die naam noem, maar laat ek vir jou net so. Nou, hy het vir ons een keer gesê, nou sit ons ook in die klas. Ons, en Roger, jy weet ons, jy was self, wat so onderwijzer was?
1: Voorlichting op die stadium, ja.
3: Dat, ja, mense het so genoemd, die voorlichting.
1: Het was die life orientation nie.
3: Ja, hulle noem het ons
1: nou. Ja, ek het wiskunde en bybelkunde ook gegeen, maar ek dink jy verwijs nou na voorlichting.
3: Ek verwijs na dat, sê. Jy was met ons hoof voorlichting gewees.
1: Ja.
3: Verstaan jy? En, maar hy het ook vir my, op daar tydstip, het hy vir my voorlichting gegeen. Rotje, laat ek een stukje van jou vertel. Nou kom ons in die klas in, en hy sê vir my, Klash, ek kan ek in sy taal wat hy soort geplaas het. Clash, vandag gaan ons een beetje praat oor tiener swangerskappe.
1: Ja.
3: Hy sê het so. Maar nou voordat hy nou dit, hy sê nou dit, maar voordat hy nou met die les aangaan, hy sê, maar Moden, Jay en Robbenheimer, is maatjes wat in die klas was, en Karelsje, jylle jaad wat an. Nou vraag ons, ek vraag, nou, ek was altijd maar die leier, of jy sê, ek vraag ons nou, maar meneer, hoe bedoel meneer nou? Hy sê, daar sê jy het schaf. Ek sê nie so nie. Die hof sê nie so nie. Die inspecteur sê nie so nie. Daai dit was op ons inspecteur.
1: Yeah,
3: yeah. Jy sê schaf so. Hy sê, want wie wat gebeur nou? Julle gaan ons nou vrijdag aan en saturday aan gaan julle ons nou klaps toe. En dan syp julle ons. En dan syp julle julle ons bevangen.
1: Yes.
3: En as julle nou so bevangen gesyp is, dan sien julle moos nog kans vir vrouwmense, is het nie so nie? Nou sê ek, nie meneer, hy sê, daar sê jy het sjaf. Ek sê nie so nie, die principaal sê nie so nie, die inspecteur sê nie so nie, jy sê sjaf so. En nou, as julle nou bevangen gesyp is, dan sien julle moos nog kans vir vrouwmense, is het nie so nie?
1: Ja.
3: Nee, meneer, sê jy dat sjaf? Ek sê nie so nie, die hof sê nie so nie.
1: Jy sê dit self.
3: Jy sê self so. En dat leid tot tiener swangerskappe.
1: Ja.
3: Dat is iets wat ek nou ja. Nou hoor,
1: ja. Ja, ja. Die, Yes, dit is baie snak, so kon te waai story. Kan jy nog, is er nog een ander story voor ons afsluit? Is het nou Nysa Secundair?
3: Is van Nysa Secundair.
1: Ja, Mr. Eiewille.
3: Ja, Mr. Eiewille. En ek weet nie, onthou jy nog vir Billy Geland?
1: Natuurlijk. Ja, hy is oorlede Billy Geland. Hy is
3: oorlede Billy Geland.
1: Hy het Billy het bybelkunde gegee by die school.
3: Yes.
1: Stil, ou, ek sal nie sê.
3: Baie stil.
1: Ja, rustig,
3: maar rustig gewees ook, nie. En, jy onthou seker nog ook vir meneer Hector Malgasman.
1: Ja, Ekie, ook oorlede.
3: Ekie, ook oorlede. Hy het my die stuk vertel eindelijk.
1: Hy is vol stukke gewees.
3: hy was nou vol stukke. En jy weet mos wat een posteer het Billy gelaat gehad. Baie vet rode posteer en zulke goede soja. En hy vertel my die stuk een dag, terwijl ons ook nog daar so, terwijl ons aan de motor sit, weet die, vertel my die stuk, John, weet jy, dat een labbervanger het Billy al gevang? Ek sê, nee, ek weet nie, hy sê, maar Billy, was mos nou een vet baba, en hy een dag, toe kryp hy ook daar so in die jaart rond daar rond om en so in en toe sê die labbervanger om en die labbervanger dink dat hy al toe was nou van val in gedate met Billy se postie.
1: Yes, hy ding is een oulike rondskapie.
3: En hy kom neer en hy vang vir Billy in die klauwe en hy vlieg met Billy op in die lucht op. Maar hy sê, later had dit buiten te zwaar voor hom geword van die labbevanger. En Wallace, dat is nou Billy se broer.
1: Se broer, ja.
3: Wallace kom toe uit en is net daar die tyd wat die labbevanger toe vir Billy laat los, wat hy val, want Billy het te zwaar geword in die lucht. En hy sien Billy in die, uit die lucht uitkom en hy sê, Mama, wat is nou? Mama, kom kijk bij die kind vlees. Ja, daar is wat die staartjes wat ik op kan doen vandaag in daar, hoor je.
4: Ja, straks, man. Ja, dank je, Sjeven. Kijk, dit op terug te komen. 1986, reunie. Ik denk dat het 8 en 9 december.
3: Yes, as 8, 9 en 10,
4: in 10
3: December.
4: 1986, wie ken je onthou? Wie was allemaal in die klas?
3: Ja.
4: In die graadgroep is ons baie.
3: Ek onthou Malcolm Cameron.
4: Ja, Malcolm.
3: Ek onthou Jacobus Oktober.
4: Ja, Chapi.
3: Ek onthou...
4: Hy is jou manne gewees, hy.
3: Ja, ja. Ek onthou van Mada.
4: Ja, ja.
3: Ek weet nie wat Mada se van nou
4: nee, ek,
3: is.
4: Ja, ek ken van Mada, ja... Ja, ik kan ook geen oefen nog onthou nie.
3: Ja, maar en dan natuurlijk Beryl. Ik denk Beryl so van is nou
4: Flanagan.
3: Flanagan, ja. En hulle is ook...
4: En Roger?
3: Ja.
4: Hulle well, is die organiseerde story, nie?
3: Yes, yes.
4: En ons gaan nou oor
3: de refier. En hulle is eindelijk Mada en, en Beryl. En ek nou natuurlijk, natuurlijk is nou in die organizing committee. Groep.
4: En ons gaan nou binnenkort Beryl's stemnota stuur.
3: Yes, jy kan Beryl's stemnota.
4: Waar sy nou die detail gee.
3: Ja. Ook die detail daar en sy sal het natuurlijk doen. En op die oomblik, Roger, sikkel ons nog om al die mense wat van destijds, want jy weet, is 40 jaar terug.
4: Het is...
3: Ons kan
4: niet al die mensen... Jullie is een stevige klompie geweest.
3: Ja, ons was een stevige klompie. Oh. En ik had nog net voor jou een paar namen genoemd. Wat ja. Wat kan het ook uit daar jaren
4: ja, gestaan. Ja.
3: So, met jouw hulp willen ons ook... Met jou en die radio's hulp... Willen ons ook proberen om die mensen nader te trekken uit daar jaren uit. Om die... Voor al die personen wat nou nog leef, Roger, ja. Je weet natuurlijk, baie van ons, van die personen is nie meer.
4: En het gaan lekker wees.
3: Nee, weet ons,
4: ja, het gaan lekker wees, man. Ja. Om hulle allemaal te sien.
3: So, dat is wat ik wens, dat ons net met jou in die radiostasie
4: help, ja.
3: Wil ons die meeste van die mensen betrek en weer... nader laat kom en net hulle contactnummers en contactbesonderhede krijg, ja. Zodat hulle ook deel van die hele event kan wees, man.
4: Is jy bereid om jou nummer te gee?
3: Ek is bereid om my...
4: So skryf het af as jy 1986 in matriek was, by George Hoërskool.
3: Ja. My nummer, het is altyd die nummer waar ek beskikbaar gaan wees, is 08-22-53-880.
4: Dankie. Dankie, Sjeven Mouden. En dit is dan ook, as jy nie die nummer gekryd het, jy kan my ook kontak. Ek sal hier in verbinding sit met Sjeven Mouden. En kom ons huister na. Baie dankie, Sjeven. Baie gekom het, speciaal gekom het van Lysnaaf.
3: Baie dankie, Roger. Ek waardeer dit, man. Ek waardeer die hulp van Eden F. En een van jou was my vriend.
4: Natuurlijk, man. Natuurlijk, Sjeven.
3: En as persoon is op by Eden F.
4: Ja. Dankie. En kom ons huister nou na Beryl Flanagan.
5: Maar om terug te kom na die vrijdag toe, die gedachte is dan om die vrijdag miskien op die Rosemore Stadium, die saalkie daar miskien te kyk om te boek en dan daar die vrijdag aan te breid het. Die saterdag is die gedachte natuurlijk dan om by die see potjes te gaan maak, sê drie verskillende soorte potte. En die sondag is die gedachte om een lunch tijd waar ons natuurlijk ons onderwijzers uitnooi, verschillende onderwijzers, en daar moet ons maar allemaal koppen bij mekaar zitten. Het is een ek en ma dat ons probeer uit te vinden wie was wat de onderwijzers was aan om ons op een redelijke klomp afgekomen.
6: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
7: Don't be that guy.
6: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Parachat Center in Nizer Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.